0: Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselaren aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog 2. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft

0: Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer mooie, zonnige en warme dagen. Af en toe zit daar wel eens een kleine kanttekening bij dat er eens een zwak frontje passeert, maar elke dag wordt warm. Vrijdag zelfs naar 3, 24, misschien 25 graden. Zaterdag dan een kleine terugval met een graad of 20, 21. Maar zondag weer richting 23 graden of meer. Ook begin volgende week aanhoudend zeer warm, met zelfs maxima die nog hoger kunnen uitkomen tegen dan. Daarbij veel zon, soms is wat wolkenpartijen, vooral op zaterdag. En een zwakke wind, meestal uit een zuid-zuidwestelijke richting. Behalve zaterdag, dan gaat die eventjes terug naar het noordoosten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
4: echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Dit is VBRO.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

altijd. Komt berouw veel te laat, ook bij mij. Maar de pijn in mijn hart brandt in mij. Elke dag, elk moment.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Minister Vanessa Mats reageert op de kritiek van Kamerlid Frankie de Mon over de staat van de Brugse gevangenis. Ze benadrukt dat er wel wordt geïnvesteerd en dat de penitentiaire infrastructuur tot haar prioriteiten behoort. Voor de ommuring, het traliewerk en de wandelruimte is meer dan 16 miljoen euro voorzien binnen een enveloppe van 600 miljoen voor gevangenissen en justitiële gebouwen. Volgens Mats zijn al talrijke renovaties uitgevoerd, zoals aan keukens, douches, liften en de medische dienst, en lopen nog verschillende veiligheidsdossiers. Ze zegt dat elke melding nauwgezet wordt onderzocht en dat oplossingen gebaseerd moeten zijn op objectieve vaststellingen, zodat middelen verantwoord worden ingezet. De Mon had zich eerder boos gemaakt over de staat van de Brugse gevangenis, maar krijgt dus een antwoord. In Brugge is een 27-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. Op 13 juni vorig jaar reed hij tegen een boom en veroorzaakte grote schade. Hij blies 0,55 promille, net boven de toegelaten limiet. Volgens de verdediging had de arts specialist in opleiding enkele zware weken achter de rug en dronk hij op een personeelsfeest enkele glazen cava voor hij richting zee reed om te gaan slapen. Dankzij zijn blanco strafblad ontsnapte hij aan een

0: Rijverbod. Hij kreeg een boete van 440 euro. Bruggeling Mike de Klerk heeft opnieuw bewezen waarom hij de bijnaam Iron Mike draagt. De 37-jarige ploegleider bij IVBO kroonde zich dit weekend tot sterkste man van België in de open gewichtsklasse. Met zijn 1,89 meter en 138 kilogram tilde hij een wagen van 400 kilo op, droeg hij 280 kilo over 45 meter en kreeg hij een boomstam van 130 kilo boven het hoofd. De Bruggeling traint 5 keer per week en bouwde zijn kracht op sinds zijn jeugd op de vismarkt. Ondanks een gescheurde Achillespees enkele jaren geleden staat hij nu op het hoogste schavotje. De Klerk wil de komende jaren Belgische records verbeteren en mikt volgend jaar op zijn eerste buitenlandse competitie. In Assebroek tonen nieuwe snelheidsmetingen in de Guldenpeerdestraat dat de bezorgdheden van buurtbewoners over verkeersdruk en snelheid niet uit de lucht gegrepen zijn. Tussen 19 en 27 mei werden meer dan 20.000 voertuigen geregistreerd, bijna 3.000 per dag. En een aanzienlijk deel reed sneller dan toegelaten. Bij latere flitscontroles ging het om 13% en 5%. Gemeenteraadslid Raf Reuze vraagt op de gemeenteraad van maandag waarom deze cijfers niet werden gedeeld met de buurt en dringt aan op overleg over mogelijke infrastructurele ingrepen zoals versmallingen of asverschuivingen. Groenbrugge wil dat de stad de voorstellen van bewoners ernstig onderzoekt. En tot slot nog een wereldprimeur voor het BMCC. Brugge ontvangt op 27 oktober immers de allereerste Global Pure Plant Conference in het Beursgebouw. Het internationale congres brengt chefs, wetenschappers, telers, voedingsbedrijven en retailers samen rond één vraag. Hoe maken we pure plant voeding gezond, smaakvol en aantrekkelijk voor een breed publiek? Initiatiefnemer We're Smart World wil de creativiteit rond groente en fruit vertalen naar het dagelijkse leven. En formuleert zelfs de ambitie van 600 gram pure plant per persoon per dag. De conferentie verzamelt prominente stemmen en moet de aanzet worden naar meer plantgerichte voeding op ons bord.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreiding.

0: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
0: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
1: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
0: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Ja, natuurlijk tekent de man die zorgt voor onze VBRO Trotsplaat deze week ook present in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Hè. Liefde, de nieuwe herfstplaat van Marco Kimsen. Deze week helemaal in het zonnetje bij ons.
1: Welkom thuis, de VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een zomerdag. Geen nazomerdag, gewoon een zomerdag puur sang. We zitten met een zuidelijke stroming. Die zuidelijke stroming voert warme lucht aan. Temperaturen die gaan in de loop van de dag fors de hoogte in. En halen maxima die gemakkelijk uitkomen op 3, 4, ja zelfs mogelijk 25 graden. Ook het weerbeeld zelf, heel mooi weer, veel zon, weinig of geen wolken, misschien een paar hoge sluierwolken of een enkele stapelwolk, maar daarmee is het dan ook wel gezegd. De zwakke wind komt uit de zuidelijke richting en voert warme lucht aan voor de tijd van het jaar. Echt uitzonderlijk warme lucht. Ook vanavond vannacht, hoge minima, veel opklaringen en rustig weer. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Dit is VBRO.

De klok die tikt maar door, volgens Stef Eckel in zijn nieuwe plaat. Ja, tegen wie zeg je het, hè? In deze vrijdagse VBR ontbijtshow is de tijd zowaar alweer voorbij aan het vliegen. Iedere seconde die tikt gewoon door. Ja, het gaat nooit in de omgekeerde richting, hè? Dat is een certitude. Altijd maar vooruit en voor je het weet zal het straks weer 9 uur geweest zijn en zit deze ontbijtshow voor vandaag 25 september er alweer helemaal op. Bij uitbreiding zijn we dan alweer aan het weekend toe. Is deze laatste werkdag ook alweer weggesmolten? En mocht je geïnteresseerd zijn, ja, het is al flink veranderd, hè, nu we helemaal in de herfst zitten. Aardig vroeger donker, 19:34. Dat is bij het begin van het weekend, het tijdstip waarop de zon officieel ondergaat bij ons. En zo gaat het natuurlijk in een rotvaart richting de wintertijd. Maar enfin, we genieten natuurlijk van iedere dag te beginnen deze laatste van werkweek 39. Deze vrijdag die ons wacht.

We blijven maar boven onze stand leven en niet eens zo een klein beetje. September toonde al een hele reeks warme dagen, ook dagen met veel zon, af en toe wel eens wat meer wolken, maar echt slechte dagen hebben we eigenlijk nog niet gezien. Laat staan dagen met veel regen. Ook vandaag weer een zomerse dag. Het is zelfs geen nazomerse titel die je er kunt op plakken. Het is gewoon zomers met maxima van 23 graden aan zee tot een 4, 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn gewoon zomerse dagen. Daarbij met een zwakke wind, een zuidelijke zwakke wind die warme lucht aanvoert, waarbij dus ook de kust meedoet met die hoge temperaturen. Wat je ziet, weinig wolken, misschien hier en daar is een sluierwolk of een kleine stapelwolk, maar dat is dan ook het enige noemenswaardige. Vanavond vannacht rustig weer, het koelt langzaam af. Tegen de ochtend hebben we nog minima van 13, 14 graden, wat opnieuw erg hoog is voor de tijd van het jaar, met misschien vorming van wat lokale nevel, maar dat is het dan ook. Morgen tijdelijk wat meer wolken, weer een zwak staartje van een storing wat doordringt, maar dat stelt echt niet veel voor. Tijdelijk wat wolken en dat is het dan ook. Met een naar noordoost draaiende wind wordt dan weer wat minder warme lucht aangevoerd, maar de 20 graden halen we sowieso. Vrijdag is dus een zomerdag, zaterdag een nazomerse dag, zondag, dat wordt dan weer een zomerdag, want dan gaat de temperatuur weer hoger zitten. 3, 4, 25 graden opnieuw, met een zwakke wind uit een zuidelijke richting en weer aanvoer van heel erg warme lucht. En begin volgende week gaat dat gewoon door. Maandag misschien weer tijdelijk wat meer wolken, kleine buienkans, maar dinsdag, woensdag zouden heel warme dagen kunnen worden. Er wordt geroepen totdat we dan 30 graden halen. Ja, die kans zit erin, maar om dat nu al zeker te gaan zeggen, dat is een beetje vroeg. Laat het ons gewoon op zomerse dagen houden. We zien dan wel hoe hoog we uiteindelijk op die dagen uitkomen qua temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda

0: Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Minister Vanessa Mats reageert op de kritiek van Kamerlid Frankie de Mon over de staat van de Brugse gevangenis. Ze benadrukt dat er wel wordt geïnvesteerd en dat de penitentiaire infrastructuur tot haar prioriteiten behoort. Voor de ommuring, het traliewerk en de wandelruimte is meer dan 16 miljoen euro voorzien binnen een enveloppe van 600 miljoen voor gevangenissen en justitiële gebouwen. Volgens Mats zijn al talrijke renovaties uitgevoerd, zoals aan keukens, douches, liften en de medische dienst, en lopen nog verschillende veiligheidsdossiers. Ze zegt dat elke melding nauwgezet wordt onderzocht en dat oplossingen gebaseerd moeten zijn op objectieve vaststellingen, zodat middelen verantwoord worden ingezet. De Mon had zich eerder boos gemaakt over de staat van de Brugse gevangenis, maar krijgt dus een antwoord. In Brugge is een 27-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. Op 13 juni vorig jaar reed hij tegen een boom en veroorzaakte grote schade. Hij blies 0,55 promille, net boven de toegelaten limiet. Volgens de verdediging had de arts specialist in opleiding enkele zware weken achter de rug en dronk hij op een personeelsfeest enkele glazen cava voor hij richting zee reed om te gaan slapen. Dankzij zijn blanco strafblad ontsnapte hij aan een rijverbod. Hij kreeg een boete van 440 euro. Bruggeling Mike de Klerk heeft opnieuw bewezen waarom hij de bijnaam Iron Mike draagt. De 37-jarige ploegleider bij IVBO kroonde zich dit weekend tot sterkste man van België in de open gewichtsklasse. Met zijn 1,89 meter en 138 kilogram tilde hij een wagen van 400 kilo op, droeg hij 280 kilo over 45 meter en kreeg hij een boomstam van 130 kilo boven het hoofd. De Bruggeling traint 5 keer per week en bouwde zijn kracht op sinds zijn jeugd op de vismarkt. Ondanks een gescheurde Achillespees enkele jaren geleden staat hij nu op het hoogste schavotje. De Klerk wil de komende jaren Belgische records verbeteren en mikt volgend jaar op zijn eerste buitenlandse competitie. In Assebroek tonen nieuwe snelheidsmetingen in de Guldenpeerdestraat dat de bezorgdheden van buurtbewoners over verkeersdruk en snelheid niet uit de lucht gegrepen.

0: zijn. Tussen 19 en 27 mei werden meer dan 20.000 voertuigen geregistreerd, bijna 3.000 per dag. En een aanzienlijk deel reed sneller dan toegelaten. Bij latere flitscontroles ging het om 13% en 5%. Gemeenteraadslid Raf Reuze vraagt op de gemeenteraad van maandag waarom deze cijfers niet werden gedeeld met de buurt en dringt aan op overleg over mogelijke infrastructurele ingrepen zoals versmallingen of asverschuivingen. Groenbrugge wil dat de stad de voorstellen van bewoners ernstig onderzoekt. En tot slot nog een wereldprimeur voor het BMCC. Brugge ontvangt op 27 oktober immers de allereerste Global Pure Plant Conference in het Beursgebouw. Het internationale congres brengt chefs, wetenschappers, telers, voedingsbedrijven en retailers samen rond één vraag. Hoe maken we pure plant voeding gezond, smaakvol en aantrekkelijk voor een breed publiek? Initiatiefnemer We're Smart World wil de creativiteit rond groente en fruit vertalen naar het dagelijkse leven. En formuleert zelfs de ambitie van 600 gram pure plant per persoon per dag. De conferentie verzamelt prominente stemmen en moet de aanzet worden naar meer plantgerichte voeding op ons bord.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.
6: Zing.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naessens, die hebben we ook nog 2 keer in de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow. Zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Toon.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt een zomerdag. Geen nazomerdag, gewoon een zomerdag puur zo. We zitten met een zuidelijke stroming. Die zuidelijke stroming voert warme lucht aan. Temperaturen die gaan in de loop van de dag fors de hoogte in. En halen maxima die gemakkelijk uitkomen op 3, 4, ja zelfs mogelijk 25 graden. Ook het weerbeeld zelf, heel mooi weer, veel zon. Weinig of geen wolken, misschien een paar hoge sluierwolken of een enkele stapelwolk. Maar daarmee is het dan ook wel gezegd. De zwakke wind komt uit de zuidelijke richting en voert warme, warme, warme lucht aan voor de tijd van het jaar. Echt uitzonderlijk warme lucht. Ook vanavond, vannacht, hoge minima, veel opklaringen en rustig weer. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.

We blijven maar boven onze stand leven en niet eens zo een klein beetje. September toonde al een hele reeks warme dagen, ook dagen met veel zon, af en toe wel eens wat meer wolken, maar echt slechte dagen hebben we eigenlijk nog niet gezien. Laat staan dagen met veel regen. Ook vandaag weer een zomerse dag. Het is zelfs geen nazomerse titel die je er kunt op plakken. Het is gewoon zomers met maxima van 23 graden aan zee tot een 4, 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn gewoon zomerse dagen. Daarbij met een zwakke wind, een zuidelijke zwakke wind die warme lucht aanvoert, waarbij dus ook de kust meedoet met die hoge temperaturen. Wat je ziet, weinig wolken, misschien hier en daar is een sluierwolk of een kleine stapelwolk, maar dat is dan ook het enige noemenswaardige. Vanavond vannacht rustig weer, het koelt langzaam af. Tegen de ochtend hebben we nog minima van 13, 14 graden, wat opnieuw erg hoog is voor de tijd van het jaar, met misschien vorming van wat lokale nevel, maar dat is het dan ook. Morgen tijdelijk wat meer wolken, weer een zwak staartje van een storing wat doordringt, maar dat stelt echt niet veel voor, tijdelijk wat wolken en dat is het dan ook. Met een naar noordoost draaiende wind wordt dan weer wat minder warme lucht aangevoerd, maar de 20 graden halen we sowieso. Vrijdag is dus een zomerdag, zaterdag een nazomerse dag, zondag, dat wordt dan weer een zomerdag, want dan gaat de temperatuur weer hoger zitten. 3, 4, 25 graden opnieuw, met een zwakke wind uit een zuidelijke richting en weer aanvoer van heel erg warme lucht. En begin volgende week gaat dat gewoon door. Maandag misschien weer tijdelijk wat meer wolken, kleine buienkans, maar dinsdag, woensdag zouden heel warme dagen kunnen worden. Er wordt geroepen totdat we dan 30 graden halen. Ja, die kans zit erin, maar om dat nu al zeker te gaan zeggen, dat is een beetje vroeg. Laat het ons gewoon op zomerse dagen houden. We zien dan wel hoe hoog we uiteindelijk op die dagen uitkomen qua temperaturen.

0: Deze VBRO radiohit uit de oude doos uit 69 op het eind van de 60's. Onze eigen Vlaamse Pebbles. En het 45 toeren singeltje Incredible George. En je mag het geloven of niet, deze VBRO ontbijtshow die zit er alweer zo goed als op. We gaan zo meteen afronden met een update van ons ochtendjournaal. Het morgennieuws van 9 uur. Fijne vrijdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soe Haldemir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Bij de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor Buste Cougé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Uit je regio.
1: Minister Vanessa Mats reageert op de kritiek van Kamerlid Frankie de Mon over de staat van de Brugse gevangenis. Ze benadrukt dat er wel wordt geïnvesteerd en dat de penitentiaire infrastructuur tot haar prioriteiten behoort. Voor de ommuring, het traliewerk en de wandelruimte is meer dan 16 miljoen euro voorzien binnen een enveloppe van 600 miljoen voor gevangenissen en justitiële gebouwen. Volgens Mats zijn al talrijke renovaties uitgevoerd, zoals aan keukens, douches, liften en de medische dienst, en lopen nog verschillende veiligheidsdossiers. Ze zegt dat elke melding nauwgezet wordt onderzocht en dat oplossingen gebaseerd moeten zijn op objectieve vaststellingen, zodat middelen verantwoord worden ingezet. De Mon had zich eerder boos gemaakt over de staat van de Brugse gevangenis, maar krijgt dus een antwoord. In Brugge is een 27-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. Op 13 juni vorig jaar reed hij tegen een boom en veroorzaakte grote schade. Hij blies 0,55 promille, net boven de toegelaten limiet. Volgens de verdediging had de arts specialist in opleiding enkele zware weken achter de rug en dronk hij op een personeelsfeest enkele glazen cava voor hij richting zee reed om te gaan slapen. Dankzij zijn blanco strafblad ontsnapte hij aan een rijverbod. Hij kreeg een boete van €440. Bruggeling Mike de Klerk heeft opnieuw bewezen waarom hij de bijnaam Iron Mike draagt. De 37-jarige ploegleider bij IVBO kroonde zich dit weekend tot sterkste man van België in de open gewichtsklasse. Met zijn 1,89 meter en 138 kilogram tilde hij een wagen van 400 kilo op, droeg hij 280 kilo over 45 meter en kreeg hij een boomstam van 130 kilo boven het hoofd. De Bruggeling traint 5 keer per week en bouwde zijn kracht op sinds zijn jeugd op de vismarkt. Ondanks een gescheurde Achillespees enkele jaren geleden staat hij nu op het hoogste schavotje. De Klerk wil de komende jaren Belgische records verbeteren en mikt volgend jaar op zijn eerste buitenlandse competitie. In Assebroek tonen nieuwe snelheidsmetingen in de Gulden Peerdestraat dat de bezorgdheden van buurtbewoners over verkeersdruk en snelheid niet uit de lucht gegrepen zijn. Tussen 19 en 27 mei werden meer dan 20.000 voertuigen geregistreerd, bijna 3.000 per dag. En een aanzienlijk deel reed sneller dan toegelaten. Bij latere flitscontroles ging het om 13% en 5%. Gemeenteraadslid Raf Reuze vraagt op de gemeenteraad van maandag waarom deze cijfers niet werden gedeeld met de buurt en dringt aan op overleg over mogelijke infrastructurele ingrepen zoals versmallingen of asverschuivingen. Groenbrugge wil dat de stad de voorstellen van bewoners ernstig onderzoekt. En tot slot nog een wereldprimeur voor het BMCC. Brugge ontvangt op 27 oktober immers de allereerste Global Pure Plant Conference in het Beursgebouw. Het internationale congres brengt chefs, wetenschappers, telers, voedingsbedrijven en retailers samen rond één vraag. Hoe maken we pure plant voeding gezond, smaakvol en aantrekkelijk voor een breed publiek? Initiatiefnemer We're Smart World wil de creativiteit rond groente en fruit vertalen naar het dagelijkse leven. En formuleert zelfs de ambitie van 600 gram pure plant per persoon per dag. De conferentie verzamelt prominente stemmen en moet de aanzet worden naar meer plantgerichte voeding op ons bord.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Dit is VBRO.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarden in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Blankenbergen zijn gisterochtend 2 tieners uit Brussel op het nippertje van de verdrinkingsdood gered. Tijdens een schooluitstap gingen een 15-tal jongeren rond 11 uur zwemmen ter hoogte van King Beach. Dat mocht niet, want het strand wordt momenteel niet bewaakt. Enkele jongeren kwamen er in moeilijkheden en 2 tieners dreven te ver af. 4 redders die toevallig in de buurt waren, konden hen veilig aan land brengen. Volgens de redders hadden zonder hun tussenkomst meerdere jongeren kunnen verdrinken. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden op verdenking van moord. Bij een slaapkamerbrand langs de Hoogleedse Steenweg kwam in de nacht van dinsdag op woensdag haar 60-jarige partner om het leven. Die was overgoten met benzine. De brandweer kon de vrouw uit de woning redden. Een branddeskundige onderzocht de precieze omstandigheden. De vrouw werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en verschijnt dinsdag voor de raadkamer. In Wevelhem heeft het gisteravond gebrand. De brandweer werd rond 7:30 opgeroepen voor een woningbrand en dat in de Boudewijnstraat. Bij aankomst kwam er heel wat rook uit het gebouw en waren de rolluiken door de hitte gesmolten. De bewoonster kon de woning tijdig verlaten. Haar huis liep wel aanzienlijke rook- en waterschade op. Het personeel van de Belgische gevangenissen is vanmorgen om 6 uur begonnen aan een staking van 24 uur. Ook de gevangenissen van Brugge en Ypres worden getroffen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de verouderde infrastructuur. In ons land slapen momenteel 599 gedetineerden op de grond. Dat is 125 meer dan 2 weken geleden. Overleg met justitie levert niets op. In Oedelem wordt ambulancier Dimitri de Vriese als een held onthaald. De 53-jarige man werd bij de brandweer van Brugge en was gisterochtend met het vliegtuig onderweg van Brussel naar Creta. Een vrouwelijke passagier werd er plots onwel en verloor er het bewustzijn. Dimitri besefte dat de toestand ernstig was en greep onmiddellijk in. De vrouw kwam opnieuw bij het bewustzijn. Voor Dimitri was het een bijzondere ervaring zonder zijn vaste collega's en met een volledig vliegtuig die toekeek. En de brandweer Westhoek zoekt ondertussen nieuwe vrijwillige ambulanciers. Kandidaten moeten dicht bij de kazerne wonen, want wie wachtdienst heeft, moet binnen 6 minuten aanwezig kunnen zijn. De ambulanciers worden ingezet voor dringende medische hulpverlening in de uitgestrekte Westhoek.

Een echte gouden ouwe, zoals dat heet, hè? Op de jukebox en overal te beluisteren in de tijd in de jaren 70. Inderdaad, de George Baker Selection met Paloma Blanca. Misschien wel de grootste hit die ze ooit hadden. Welkom bij VBRO. Goedemorgen, mijn naam is Eddie Govert en we zitten weer piekfijn klaar in Studio 5 voor onze koffietijd. Dat betekent niet enkel goede koffie, maar ook heel goede muziek. Zoals deze van Robert Pater, een goede inswinger. Blijf toch bij mij.

Ondertussen is hij ook al de kaap van 50 gepasseerd. Niks aan te doen, hè, Christophe. Maar hij gelooft nog steeds in zijn dromen. En waarom niet, hè, man? Waarom jij? Dat is de kreet die Michael Lanzo naar ons toeschreeuwt. Voilà, daar komt-ie. Da-da-da.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zegt op de skyline van Brugge. Wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt een zomerdag. Geen nazomerdag, gewoon een zomerdag puur zang. We zitten met een zuidelijke stroming. Die zuidelijke stroming voert warme lucht aan. Temperaturen die gaan in de loop van de dag fors de hoogte in. En halen maxima die gemakkelijk uitkomen op 3, 4, ja zelfs mogelijk 25 graden. Ook het weerbeeld zelf, heel mooi weer, veel zon. Weinig of geen wolken, misschien een paar hoge sluierwolken of een enkele stapelwolk. Maar daarmee is het dan ook wel gezegd. De zwakke wind komt uit de zuidelijke richting en voert warme lucht aan voor de tijd van het jaar. Echt uitzonderlijk warme lucht. Ook vanavond, vannacht, hoge minima, veel opklaringen en rustig weer. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Dit is

0: van jou.
1: Ja, ja, Emma Heesters met haar hartenbreker. Ik moet eerlijk toegeven, mensen, ik ben absoluut geen hartenbreker. Als ik voor iemand kies, en wel, dan is het afval, zeg maar, hè. Maar we zijn weer toe aan Lachen is plezant. En zoals altijd op vrijdag, Willy Lustenauer. MUZIEK.

nu paraplu en dan kan als Sjertje zeggen worden een heel Engelsman. Het zijn toch rare dingelsen. Ze schrijven street, ze zeggen street en ze willen zeggen stroten. Nee, bij ons hoetsiers, dat zie je nog, dat ze zomaar zo'n saladier hebben en dan komen je mayonaise lopen. Dat is altijd mijn droom geweest, koetsiers. Ik had dat toch zo haar gedaan. Ik zie in mijn eigen stoon op de markt als koetsier. Visite Bruges! Visite Bruges! Wat blijft? Français, Engels of Duits? Ah, Duits. Duits. Ja, ja, ik spreek het Duits, ja. Zwischen 1 en 2, es geht. Ja, ja. Ja, wat willen ze? Willen ze met mij een toertje maken? Ze moeten bloot in de koetsje staffen. Ja. Ja, ik wilde ihnen alles laten zien wat ze zo zien is. En ik verknoezel alles. Ja, jawohl, jawohl. Huh? Wat zo zien is? Ja, de markt zum Beispiel. Met een olle torre. 366 trappen. Letzte Woche is er een Engelse madame met haar Santa Boutique naar onder gedonderd. Ja. Knots klutte dood. Kapot d'Anglaise. Ja. En dan hebben we op de marktplaats nog dat standbeeld van Jan Breidel en Pisser de Koning. Was? Nee, niet de koning van België. Pisser de Koning. Ja, der in 1302 met zijn goede dag getrommel dat op den tetter van de Fransozen. Ja, schild en vriend, geen faciliteiten. Ja. En dan hebben we nog de Burgplatz met dat stadhuis. Groß, ganz groß. 120 personen rusten daarin. En in der gevel zitten beelden. Hier en daar een voor die gatjes te vullen. Ja. En in dat stadhuis is de winkel van der burgemeester. Ja, der Frank. De Frank van Acher. Nee, niet Mark, een Frank. Een Frank is een Frank, ja. Vroeger was het Michel van Molle. Ja, maar er is gesubbeld over zijn eigen füßen met de laatste kiezingen. Ja. En Drieschen, ook Drieschen zit niet meer in de schiffensissel. Er zit weer in de rolmops. Ja. En dan hebben we in dat ene hoekje de bloedkapelle. In Engels holy blood. Ja. En daneben komt nog een holletje bloed. Dat holletje van jegers. Ja. Voor die straat naar de Wollestrasse, ja. En in het hoekje aan de andere kant hebben we dat paleis van justitie. Ja. Wenn ze niet braaf zijn, dan moeten ze daar op de matte komen. En dan vliegen ze met ihre klikken en klachen in Pannerijtjen. Ja, in der Bach. Was? Nee, niet Johann Sebastian Bach. In den Amigo. Der Kasematte. Ja. En op dem Burgplatz hebben we nog dat Blind-Esel-Stretchen. Kan ik niet meer infahren? Nee, nee, verboden. Kan ik niet meer fahren? Ook, ja. In het midden steht een tat. Een tut. Een tut. Een onnozelen tut, ja. En dan hebben we der Diver met Nepomuceus met zijn nachtlampen. Ja, en Grotuse en onze vrouwen, waar de Madonna zit met dat kind in marmer. Ja, de Madonna en dat kind van Michel. Was? Nee, niet van Molle, Michelangelo. Ja.
Und dann haben wir noch das Hospital mit der Duchen von Mammeling. Nein, nicht der Kinderduchen. Da bloß Füß und Nüß von Mammeling. Ja, dann haben wir noch das Liebeswasser und das Bagino. Da sitzen alte junge Tochters drinne. Die haben auch ein Tüt. Ein Tüt in der Brücke, ja. Kann ich nicht infahren, nein, nein. Müssen sie zu Fuß machen. Ja, zu Fuß. Gibt's nicht, nein. Schwänz kann ich ein Stückchen essen. Mit ein bisschen Hepse. Hepse. Hepse. Schweinepuppenfleisch. Ja. Na, was soll es sein? Eine Plötze? Oder wollen Sie mitfahren? Mitfahren? Gut. Jui, Mirza!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op.

0: Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim,

talkshow op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Dat is iets wat we ten overvloede gehad hebben in juni, juli en gedeeltelijk ook nog in augustus, hè? Zwoele zomernachten. En Rutger van Barneveld, die moest daar ook nog een liedje over maken, voilà. Allee, tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VWRO als je er nu pas bij komt. Mijn naam is Eddie Govert en we gaan nog door tot 12 uur. Carrie Hagger, dat is de volgende naam op ons lijstje. Alles wat ik wil. Allee, leg het maar uit, jong.

Dat was natuurlijk de overbekende hit Chérie van Eddie Walli. Zijn allergrootste uit zijn carrière. Hij heeft natuurlijk ook nog heel wat andere hits gemaakt. Maar dit liedje uit 66, dat was natuurlijk zijn opener. Chérie. We hebben het voor de laatste keer deze week over de Vlaamse artiest van de dag. En ik koos vandaag voor een zangeres met een welbekende naam. Namelijk Yvette Ravel. En Yvette Ravel is een beetje van alle markten thuis. Ze begon haar carrière in de jaren 70, maakte enkele hitjes en ze zong ook repertoire trouwens van Wilferdi. En dat deed ze meer dan voortreffelijk. Yvette Ravel is ook de organisator geweest, jarenlang, voor de artiestenreunie. Dat ging altijd door, begin oktober van elk werkjaar. En daar kwamen artiesten van vroeger, maar ook de laatste tijd, van nu samen om eens lekker onder elkaar te babbelen, te keuvelen over de artiesten van vroeger en over de goede oude tijd. Je kent dat natuurlijk, hè. Ondertussen heeft Yvette Ravel de fakkel doorgegeven aan Roosje Dries, Marie-Roos van den Dries. Maar behalve dit zong ze natuurlijk op een zeer goede manier. En ik wil je graag een liedje laten horen wat ik bijzonder mooi vind. Yvette Ravel met Een wereld vol muziek.

0: afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het WBRO Feestcafé.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.

0: We draaien heel regelmatig onze trotsplaat van de week. En van de week was dat Marco Kimsen met Liefde. En die zal je dus heel dikwijls nog horen, de hele week lang. Willy Sommers, die komt eraan. En die heeft het over zijn eerste keer. Hij zegt wel niet erbij over wat hij daar allemaal heeft uitgestoken, hè?
1: De

Voilà, de klok die tikt maar door, dat zegt Stef Eckel. En in feite heeft hij meer dan overschot van gelijk, hè. Onze klok die tikt ook door. Het is de laatste keer dat je me hoort, vrienden. Je hebt nog opnames te goed van Rudy Meins. Ah ja, en die hoor je ook na 12 uur natuurlijk, hè. Maar het is toeval. Rudy Meins en ook Vanessa Shinitar. En ik maak een beetje reclame voor de radioclub. Dat hoor je na 12 uur met onze confrater Rudy Meins. Mij hoor je terug zondag in de namiddag tussen 1 en 4. Voor achtereenvolgens voor een accordeondeuntje en ook voor de Goud van Eigen Bodem uitzending. Allee, ik hoop dat je luistert, hè. Nog een fijn weekend. Bedankt om te luisteren. Smakelijk eten, hè. Ciao, ciao.

U kiest ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter.

0: schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez. Hey.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: De vrolijke Gerard Joling vandaag op deze vrijdag met Maak me gek.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, het is vrijdag en dat betekent dat we vanaf vandaag, als alles een beetje mee zit, weer wekelijks op vrijdag contact hebben met nonkel Erik. Want die is terug uit het zuiden van Frankrijk, terug in Brugge en terug thuis gewoon. We gaan hem straks eens opbellen. Wat hebben we nog meer? Wel, onze weerman Geert Naastens uiteraard. Muziek van Anita Berry zie ik ook in onze lijstraad. Van Speng, van Tony Servi en van Tina Turner. En onze gasten vandaag is Corrie Konings. Ze is ondertussen 75 geworden vorige week. En ze komt vandaag vertellen over huilen is voor jou te laat.

0: VBRO, gewoon gezellig.
1: In de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

Wie weet draai ik zondag aanstaande tussen 8 en 10 uur in Op zo'n zondags nog eens dit nummer uit 62. Een herinnering aan de zomer en de vakantie, Middellandse Zee en Anita Berry. En hier is

0: De VBRO Radioclub. Van maandag tot vrijdag hier bij VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag rustig weer, veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. We halen gemakkelijk aan de kust een graad of 23. Landinwaarts kan dat zelfs oplopen naar een 4, lokaal 25 graden. Dat is geen nazomersweer meer, dat is gewoon zomerweer. Zo laat in september. Heeft natuurlijk te maken met de aan de gang zijnde klimaatverandering dat we nog dit soort van dagen krijgen eind van de maand. Veel zon, zwakke wind uit de zuidelijke richting, weinig wolken ook. Als er een wolk is, is het een hoge sluierwolk of een enkele stapelwolk. Maar veel stelt het allemaal niet voor, om niet te zeggen heel erg weinig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Dit is VBRO.
7: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijns.
1: We hebben vandaag een echte klassieker in deze Voor het voetlicht. Een liedje uit Nederland die we allemaal kennen van Radio Veronica van toen. Huilen is voor jou te laat. Corrie Konings vertelt over haar grote hit uit de jaren 70.
2: Ja, Huilen is voor jou te laat. Dat begon eigenlijk met... Pierre Cartner heeft dat lied geschreven.
1: Ja.
2: En ik moet er eigenlijk bij vertellen dat er eerst een andere tekst op was.
1: Is dat zo?
2: Ja, echt waar. En dat ging eigenlijk helemaal over mijn moeder. Hmm. Dat was eigenlijk zo emotioneel dat ik aan Pierre had gevraagd. Ik zei, goh Pierre, kun je daar een andere tekst op schrijven? Ik zei, ja. Want dit is wel heel heavy voor haar.
1: Aha.
2: Ik zeg, en dat vind ik wel heel erg. Want dan, anders heeft ze zoveel verdriet daarvan.
1: Ja.
2: En omdat mijn ouders uit elkaar waren en ik woonde bij iemand anders. Dus dat had er allemaal mee te maken.
1: Hmm.
2: Toen heeft Pierre een nieuwe tekst geschreven. Huilen is voor jou te laat.
1: Ja.
2: Ja.
1: Was dat goed eigenlijk, die huilen, klonk dat?
2: Dat was geweldig.
1: Ja.
2: Pierre Cartner die zei altijd van, nou dat zijn drie akkoordjes. Maar iets simpels kan iets geweldigs zijn.
1: Mm.
2: En dat kan ook zo scoren.
1: Ja.
2: En dat was ook een liedje wat we toen uitbrachten. Met Corrie en de Rekels toen in die tijd.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dat ging in één keer in die top 40 in Nederland. En ook in Nederland was toen een top 30, hè?
1: Ja.
2: En dat ging op en af. Het was net een barometer, weet je wel. Die dan,
1: zo, ja?
2: Ja, zo als het warm was, dan nog steeg daar. En werd het koud. Ging zakken. Dus, maar op een gegeven moment stonden we al 41 weken in die top 40.
1: Zo lang?
2: Ja, heel lang, ja.
1: Ja.
2: Dus bijna een jaar, dus dat is geweldig.
1: Ja.
2: En dat heeft het toch wel 44 jaar mogen volhouden.
1: Absoluut, nog
2: ja,
1: altijd.
2: Is geweldig, ja.
1: Heeft het jou toen overal gebracht ook?
2: Absoluut, het heeft mij in heel Nederland België gebracht. Zelfs een stuk van Duitsland. Want we hebben dat lied ook nog in het Duits opgenomen. Dat heette toen Wie es einmal war. Maar ik vond eigenlijk die tekst in het Duits minder gevoelig eigenlijk.
1: Ja.
2: Wijn is verdicht zo speet. Had beter, wat mooier geweest.
1: Ja. Ja, het moet ook lekker zingen natuurlijk. Hè?
2: Ja, zoals noemen we dat lekker bekken. Hè?
1: Lekker bekken, zo is dat, ja. Maar voor jou geen probleem om leuke verhalen bij je liedjes te vertellen natuurlijk. Hè. Zing je trouwens nog altijd dat nummer?
2: Ik zing nog altijd Huilen is voor jou te laat.
1: Ja, niet in de medley, maar volledig dan?
2: Nee, volledig. Ja.
1: Okay,
2: volledig zing ik het lied altijd. Ik heb wel eens een keer geprobeerd om te kijken van wat de mensen zouden zeggen. Van, hé, ik breng het liedje even niet. En dan kwamen ze toch vragen van... Je moet ook Huilen is voor jou te laat zingen. En soms had ik het al gezongen en dan zeiden ze... Wil je ook Huilen is voor jou te laat zingen?
1: Ja.
2: Ik zei, ja, maar ik heb het net gezongen.
1: Ja.
2: Oh, dat gaat automatisch mee natuurlijk.
1: Ja. Het is zo overbekend natuurlijk.
2: Ja, gelukkig wel.

Ook vandaag weer een zomerse dag. Het is zelfs geen nazomerse titel die je er kunt op plakken. Het is gewoon zomers met maxima van 23 graden aan zee tot een 4, 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn gewoon zomerse dagen. Daarbij met een zwakke wind, een zuidelijke zwakke wind die warme lucht aanvoert, waarbij dus ook de kust meedoet met die hoge temperaturen. Wat je ziet, weinig wolken, misschien hier en daar is een sluierwolk of een kleine stapelwolk, maar dat is dan ook het enige noemenswaardige. Vanavond vannacht rustig weer, het koelt langzaam af. Tegen de ochtend hebben we nog minima van 13, 14 graden, wat opnieuw erg hoog is voor de tijd van het jaar, met misschien vorming van wat lokale nevel, maar dat is het dan ook. Morgen tijdelijk wat meer wolken, weer een zwak staartje van een storing wat doordringt, maar dat stelt echt niet veel voor. Tijdelijk wat wolken en dat is het dan ook. Met een naar noordoost draaiende wind wordt dan weer wat minder warme lucht aangevoerd, maar de 20 graden halen we sowieso. Vrijdag is dus een zomerdag, zaterdag een nazomerse dag. Zondag, dat wordt dan weer een zomerdag, want dan gaat de temperatuur weer hoger zitten. 3, 4, 25 graden opnieuw, met een zwakke wind uit een zuidelijke richting en weer aanvoer van heel erg warme lucht. En begin volgende week gaat dat gewoon door. Maandag misschien weer tijdelijk wat meer wolken, kleine buienkans, maar dinsdag, woensdag zouden heel warme dagen kunnen worden. Er wordt geroepen totdat we dan 30 graden halen. Ja, die kans zit erin, maar om dat nu al zeker te gaan zeggen, dat is een beetje vroeg. Laat het ons gewoon op zomerse dagen houden. We zien dan wel hoe hoog we uiteindelijk op die dagen uitkomen qua temperaturen.

0: Als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het helemaal niet meer. Net voor het weekend, Damien van Os uit Nederland en de nieuwe single Hard to Get. Wij hebben hem gelukkig terug aan de telefoon en terug in Brugge ook. Nonkel Erik, ben eens benieuwd. Hallo.
1: Ja, ja, ja, inderdaad. Inderdaad, ik zit terug, we zeg. Rita is er ook weer bij, we zeg.
0: Ja, ja, ja, ik hoor het, ik hoor het. Jullie zijn helemaal terug.
1: Maar ja, moet eerlijk zeggen, we zijn er eigenlijk ook wel een beetje blij dat we weer eens zitten. En bij de zus al een telefoon gekregen, zeg, van de eigenaars van het hotel. Dat ze ons ongelooflijk missen, hè. Julien, Julien natuurlijk. En je kunt dat weg op ijs. Ik ben nog binnen 3 maanden gezeten, die zeggen. We worden binnen onderdeel van het huishouden.
0: Ja, ik snap het, maar al bij al zijn we blij dat jullie hier terug in Brugge zijn.
1: Ja, en je weet nooit wie dat er hier aan zit. Je wist natuurlijk dat we tussen waren. Hij stond al aan de deur, weet dat ik, Sors. Hé, Sors?
2: Ja, ik ben terug, hé.
1: Jongen, dat is weer een synoptje. Dat we weer een verse soep hebben. Wat deed die haar, hé, Sors?
2: Ja, soepen, dat is altijd eten en drinken.
1: Dat is eten en drinken, inderdaad. En wat nieuws, Sors? Want ja, het zit er hier velen die willen komen natuurlijk, maar hier wordt het eerste.
2: Ja, wij gaan weer het wat inkomen, hè?
1: Ja, wat heb je nu tegengekomen, Sors?
2: En daar doe ik nu een nieuwe sport.
1: Ja, welke sport?
2: Badminton.
1: Ja, wat zeg je hier nu, badminton? Dat bestond toch niet? Het is badminton.
2: Maar ja, dat is eigenlijk. We kunnen er nu een zeer enorm aan overhouden, vanaf om met dat pingpongballetje te moeten slaan.
1: Ja, ah ja, zie je dat niet gewend natuurlijk, hè? En dat is zeker niet met die normen dat je pintjes hebt.
2: Nee, en denk, Adriaan zat in de café. Je weet wel, café de Kanne, waar dat altijd zitten.
1: Ja, ja, café de Kanne, dat is niet het verhaal ondertussen.
2: Ja, en Adriaan zegt, je moet er een postzegel of twee platten en dat onthouden, dat is zeer gewend onenorm.
1: Ja, allee.
2: Dat
1: zie ik naar
2: de post
1: geweest, Jacky. Ah ja, Zaki van de post, ja.
2: Ja,
1: Zaki,
2: heb ik hier een rekening
1: om die zeeën. Ja, en Zaki heeft dat natuurlijk hard verkocht.
2: En daardoor is ik al 3 van het mijn oren geplakt, maar dat helpt niet meer.
1: Ja, maar vandaag is dat dan niet hebt, zeg. Je moet eigenlijk geen postzegels op je oren plakken, hè.
2: Nee, maar kent toch weer een Zaki. En Zaki zei, ja. Dat zijn geen postzegels voor op je oren te plakken, net voor te verzenden. Je moet dan naar apotheker gaan en van die platters vragen voor het zeer weg te krijgen, hè?
1: Ja, zeg, zo zie je weer in de lurven laten leggen, hè?
2: Ja, maar Adriaan kon hem nog wel weer. Die moest eerst.
1: Ja, Adriaan, dat zal ik ook een kadet weer.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja, en luister, als wat ik heb nog niet verteld, dat is dan Rita. Ik ken haar uiteraard alle bollen, hè, Rita? En wel, Rita, ze is best door een Frankrijk geworden als haar Casio computerdingetje mee, haar orgeltje. En ze is hier nog een beetje zitten spelen en al van de beste door. En ze zegt zo dat hij gedacht zit voor nu en toch een keer in het babbeltje de vrijdag een klein stukje te spelen.
0: Ah ja, een stukje muziek. Ja, waarom niet? Vraag het haar als ze wil, hè.
1: En wel, ze zit in de keuken, het gaat altijd een keer vragen.
2: Zeg, Rita, zou je een stukje spelen dat ik bij de gedoorde in Frankrijk?
3: Ja.
1: Ja, ze is volledig bereid, we zeggen. Allee, we gaan een keer lusteren. Hoe die gereden, hè?
3: There we go.

0: Ja, zeg, wat zeg je dan? Want dat is de halve rekening van ons item binnen. De vrijdag, een sexy muziek gespeeld. De Casio computers hebben nog gekocht in de tijd bij de Tandy. En dan ben je op de afsluiten van de week. Ik hoop dat je het gisteren voelt. En dan is de week is er haar weer.
1: Ja, zeker. Ja, en een dikke proficiat aan Rita ook. En we wisten niet van haar verborgen talenten. Maar in ieder geval tot volgende week dan.
0: Ja, dat is goed. Toedeloe.
2: En de groeten voor Rita.
3: Ja, van mij ook wel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 90 gaat de maximumprijs naar €2,32. Diesel kost vanaf morgen maximaal €2,49 per liter. Dat is net onder de recordprijs van €2,50 van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op €27 miljoen. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25e op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: thuiszorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dit is VBRO.

Ook vandaag weer een zomerse dag. Het is zelfs geen nazomerse titel die je er kunt op plakken. Het is gewoon zomers met maxima van 23 graden aan zee tot een 4, 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn gewoon zomerse dagen. Daarbij met een zwakke wind, een zuidelijke zwakke wind die warme lucht aanvoert, waarbij dus ook de kust meedoet met die hoge temperaturen. Wat je ziet, weinig wolken, misschien hier en daar is een sluierwolk of een kleine stapelwolk, maar dat is dan ook het enige noemenswaardige. Vanavond vannacht rustig weer, het koelt langzaam af. Tegen de ochtend hebben we nog minima van 13, 14 graden, wat opnieuw erg hoog is voor de tijd van het jaar, met misschien vorming van wat lokale nevel, maar dat is het dan ook. Morgen tijdelijk wat meer wolken, weer een zwak staartje van een storing wat doordringt, maar dat stelt echt niet veel voor, tijdelijk wat wolken en dat is het dan ook. Met een naar noordoost draaiende wind wordt dan weer wat minder warme lucht aangevoerd, maar de 20 graden halen we sowieso. Vrijdag is dus een zomerdag, zaterdag een nazomerse dag. Zondag, dat wordt dan weer een zomerdag, want dan gaat de temperatuur weer hoger zitten. 3, 4, 25 graden opnieuw, met een zwakke wind uit een zuidelijke richting en weer aanvoer van heel erg warme lucht. En begin volgende week gaat dat gewoon door. Maandag misschien weer tijdelijk wat meer wolken, kleine buienkans, maar dinsdag, woensdag zouden heel warme dagen kunnen worden. Er wordt geroepen totdat we dan 30 graden halen. Ja, die kans zit erin, maar om dat nu al zeker te gaan zeggen, dat is een beetje vroeg. Laat het ons gewoon op zomerse dagen houden. We zien dan wel hoe hoog we uiteindelijk op die dagen uitkomen qua temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2,10 euro. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin.

0: XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden 1000 veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25e op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik hou wel van een spelletje. Zo heb je dat spelletje waar je lange woordjes moet vormen. Hoe heet dat ook alweer, Eddy Govert?
4: God, mensen. Ik weet het niet, maar...
3: Scrabble.
4: Scrabble, ja.
3: Scrabble.
4: Ja. En altijd maar langer en langer.
3: Ja, en met de titel van het volgende nummer, daar zou ik veel punten mee scoren, denk ik.
4: Oh, ik denk het ook. Want als je zegt roekoekoekoekoe, daar zitten al heel veel lettertjes in, feitelijk. Maar het is geen herkend woord in de dikke vandaal, hè?
3: Ja, lap. Dan heb ik dat weer.
4: Ja, ik kan niet overal scoren, hè.
3: Maar waar we het over hebben is een prachtig duo dat jij ook... je kent die mensen natuurlijk persoonlijk. Je hebt ze lang, nog veel langer dan dat zelfs geleden mee samengewerkt. Toch op zijn minst gekend, gesproken, enzovoorts.
4: Ik heb er inderdaad ook een nummertje voor geschreven. En daarmee stonden ze toch een tijdje in de Nederlandse hitparades. En uiterlijke keren gezien op Tros Televisie, of wat was het in die tijd? God ja, een duo wat ik zeer bewonderde. Vooral de zangeres, die viel op, want die heeft later een carrière gemaakt als Marian Berger, Marian Kampen. Eigenlijk noemden ze Marian Kampen, hè, dacht ik. Maar toentertijd, in 1975 was dat, heb ik ze leren kennen onder de naam Kees en Marian. Kees was een begenadigd zanger, ook schrijver van zeer vele liedjes en ook producer bij Telstar van Johnny Hoes.
3: En in die periode koos ik een duivenliedje, zeg maar, hè. Roekoekoekoekoe.
4: Daar gaan we weer.

0: wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

0: Profiet eten? Dat kan mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbele Z. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag rustig weer, veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. We halen gemakkelijk aan de kust een graad of 23. Landinwaarts kan dat zelfs oplopen naar een 4, lokaal 25 graden. Dat is geen nazomersweer meer, dat is gewoon zomerweer. Zo laat in september. Heeft natuurlijk te maken met de aan de gang zijnde klimaatverandering dat we nog dit soort van dagen krijgen eind van de maand. Veel zon, zwakke wind uit de zuidelijke richting, weinig wolken ook. Als er een wolk is, is het een hoge sluierwolk of een enkele stapelwolk. Maar veel stelt het allemaal niet voor, om niet te zeggen heel erg weinig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelare van Elektriciteitswerken Rammelare. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelare. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelare.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelare. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Uit je regio.
2: In Blankenbergen zijn gisterochtend 2 tieners uit Brussel op het nippertje van de verdrinkingsdood gered. Tijdens een schooluitstap gingen een 15-tal jongeren rond 11 uur zwemmen ter hoogte van King Beach. Dat mocht niet, want het strand wordt momenteel niet bewaakt. Enkele jongeren kwamen er in moeilijkheden en 2 tieners dreven te ver af. 4 redders die toevallig in de buurt waren, konden hen veilig aan land brengen. Volgens de redders hadden zonder hun tussenkomst meerdere jongeren kunnen verdrinken. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden op verdenking van moord. Bij een slaapkamerbrand langs de Hoogleedse Steenweg kwam in de nacht van dinsdag op woensdag haar 60-jarige partner om het leven. Die was overgoten met benzine. De brandweer kon de vrouw uit de woning redden. Een branddeskundige onderzocht de precieze omstandigheden. De vrouw werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en verschijnt dinsdag voor de raadkamer. In Wevelgem heeft het gisteravond gebrand. De brandweer werd rond 7:30 opgeroepen voor een woningbrand en dat in de Baldewijnstraat. Bij aankomst kwam er heel wat rook uit het gebouw.

0: rook- en waterschade op. Het personeel van de Belgische gevangenissen is vanmorgen om 6 uur begonnen aan een staking van 24 uur. Ook de gevangenissen van Brugge en Ypres worden getroffen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de verouderde infrastructuur. In ons land slapen momenteel 599 gedetineerden op de grond. Dat is 125 meer dan 2 weken geleden. Overleg met justitie levert niets op. In Oedelem wordt ambulancier Dimitri de Vriese als een held onthaald. De 53-jarige man werd bij de brandweer van Brugge en was gisterochtend met het vliegtuig onderweg van Brussel naar Kreta. Een vrouwelijke passagier werd er plots onwel en verloor er het bewustzijn. Dimitri besefte dat de toestand ernstig was en greep onmiddellijk in. De vrouw kwam opnieuw bij het bewustzijn. Voor Dimitri was het een bijzondere ervaring zonder zijn vaste collega's en met een volledig vliegtuig die toekeek. En de brandweer Westhoek zoekt ondertussen nieuwe vrijwillige ambulanciers. Kandidaten moeten dicht bij de kazerne wonen, want wie wachtdienst heeft, moet binnen 6 minuten aanwezig kunnen zijn. De ambulanciers worden ingezet voor dringende medische hulpverlening in de uitgestrekte Westhoek.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag rustig weer, veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. We halen gemakkelijk aan de kust een graad of 23. Landinwaarts kan dat zelfs oplopen naar 4, lokaal 25 graden. Dat is geen nazomersweer meer, dat is gewoon zomerweer. Zo laat in september. Heeft natuurlijk te maken met de aan de gang zijnde klimaatverandering dat we nog dit soort van dagen krijgen eind van de maand. Veel zon, zwakke wind uit de zuidelijke richting, weinig wolken ook. Als er een wolk is, is het een hoge sluierwolk of een enkele stapelwolk. Maar veel stelt het allemaal niet voor, om niet te zeggen heel erg weinig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Beverliefde ogen.
7: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Dit is VBRO.

0: Ja, we mogen daar wel aan de laatste werkdag toe zijn. Voor hem wacht er ook nog een weekend als VWRO trotsplaat hier bij de radio die trots is op die populaire Nederlandstalige muziek. Marco Kimsen, uitstekende de Oost-Vlaamse zanger met zijn gloednieuwe single Liefde, helemaal centraal bij ons deze week.
1: Heerlijk Nederland, VWRO.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan 500 euro per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een 60 euro per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar 2 miljard euro. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.

0: welkom op het zand. Vooral kabouter Plop zorgde voor een uitgelaten plein, terwijl Louis Flion uit Zedelgem het volledige publiek aan het zingen kreeg. Studentenfanfare Ad Omnes sloot traditiegetrouw af. Het evenement blijft jaar na jaar groeien. Alles verliep veilig en zonder incidenten. De politie van Brugge waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers. De voorbije dagen maakten ze al meerdere slachtoffers. De daders bellen mensen op met het verhaal dat er een verdachte transactie is onderschept en vragen vervolgens naar bankgegevens, waarna een zogenaamde collega de betaalkaarten komt ophalen. Volgens politiewoordvoerster Lien de Poorter polsen ze nu zelfs naar juwelen en cashgeld, omdat steeds meer mensen een daglimiet instellen via hun bankapp. De politie benadrukt dat echte bankmedewerkers of agenten nooit zulke vragen stellen en al zeker niet aan huis komen. Wie zo'n telefoontje krijgt, moet meteen inhaken en aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. In Brugge heeft een 36-jarige vrouw uit Brussel zich moeten verantwoorden omdat ze deze zomer een praktisch rijexamen probeerde af te leggen onder de naam van een vriendin. Toen de examinator en een tolk haar daarop aanspraken, vluchtte ze in paniek het gebouw uit, sprong in haar wagen en reed weg, waarbij de twee nog net konden wegspringen om niet aangereden te worden. De vrouw reed vervolgens tot in Aalst, waar ze door de politie werd tegengehouden. Ze had zich daar eerder al schuldig gemaakt aan gelijkaardige oplichting. De procureur vraagt 6 maanden cel met uitstel, de verdediging pleit voor een werkstraf. De rechter velde een scherp oordeel, het vonnis volgt op 22 oktober. Op een vlucht van Brussel naar Creta heeft ambulancier Dimitri de Vrieze uit Oedelem donderdagochtend het leven gered van een vrouw die plots onwel werd. Toen via de intercom werd gevraagd naar iemand met medische kennis, stapte hij meteen naar voren. De vrouw verloor het bewustzijn en Dimitri startte onmiddellijk met reanimatie. Na 10 minuten en het toedienen van zuurstof kwam ze opnieuw bij. Het toestel maakte een noodlanding in Zagreb, waar de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht. Dimitri, al 17 jaar ambulancier, kreeg van de crew een kaartje en een flesje cava, maar benadrukt dat hij gewoon deed wat nodig was. En tot slot nog mooi horecanieuws in Brugge. Vandaag opent op het Simon Stevenplein de allereerste West-Vlaamse vestiging van ramenrestaurant Umamido. Oprichter Guy Quirijnen lanceerde het concept in 2013 in Brussel en bouwde het uit tot een merk met 300 medewerkers. Het pand naast Pizza Hut was al langer in het vizier en krijgt een ruim terras en een volledig vernieuwd interieur met meer dan 100 zitplaatsen. Umamido serveert huisgemaakte noedelsoep uit de centrale keuken in Zaventem, aangevuld met rice balls, bao buns en gyoza. De zaakvoerder kijkt uit naar de mix van locals en toeristen in Brugge. Umamido is dagelijks open van 12 tot 22 uur.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

Goedemiddag, de klok van 4 voorbij. Welkom bij VBRO voor een spliksplinternieuwe avondspits. Een nieuwe VBRO's, welkom thuis. Zet weer E-radio tussen nu en 6 uur. En daarvoor breng ik uiteraard weer een pak fijne hits voor je mee van vroeger en nu. Laten we er maar meteen in vliegen. En dat doen we alvast met deze single hier van Wim Soutaert. 1000 manieren. Welkom.

0: Het roef hier bij VBRO om het weekend in te zetten. Ben je weer aan het luisteren naar deze VBRO's? Welkom thuis. Met nu muziek uit onze snelle 10. De hits van vandaag met andere woorden. En vandaag met Freek van Rooyen en Monica.
1: De snelle 10.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO. La, la, la, la.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
6: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
5: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
6: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
5: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
6: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
5: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
6: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
5: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vanavond en vannacht is het erg rustig weer. De avond verloopt zomers, temperaturen zakken langzaam, maar uiteindelijk ja, zakken die natuurlijk wel, hoewel het is eigenlijk een zomerse nacht, hoor, met minima die 13, 14 graden blijven vasthouden. Dat zijn echt heel erg hoge waarden voor de tijd van het jaar. Rustig weer ook, weinig wind, misschien vorming van wat lokale nevel of een heel klein beetje bewolking, maar het is toch het feit dat de opklaringen de overhand blijven houden. Ook morgen wordt een rustige dag, wel weer met wat meer wolken en een iets lagere temperatuur dan vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
10: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Dit

Problemo van Thomas Julian hier in onze avondspits. Welkom thuis, draaien we gewoon gezellig door. Op deze vrijdag helemaal plaat per plaat dat weekend induiken. Nu zeker ook met deze van Sieneke. En morgen schijnt weer de zon.

Justin de Wild met Cheerio hier in onze avondspits. Welkom thuis. Gaan we alweer op richting 5 uur. Dat betekent zometeen een update van de nieuwsfeiten. En straks het tweede deel van deze

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op Zand in Brugge hebben donderdagavond zo'n 5000 studenten het nieuwe academiejaar ingezet tijdens Student Welkom op Zand. Vooral kabouter Plop zorgde voor een uitgelaten plein, terwijl Louis Flion uit Zedelgem het volledige publiek aan het zingen kreeg. Studentenfanfare Ad Omnes sloot traditiegetrouw af. Het evenement blijft jaar na jaar groeien. Alles verliep veilig en zonder incidenten. De politie van Brugge waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers. De voorbije dagen maakten ze al meerdere slachtoffers. De daders bellen mensen op met het verhaal dat er een verdachte transactie is onderschept en vragen vervolgens naar bankgegevens, waarna een zogenaamde collega de betaalkaarten komt ophalen. Volgens politiewoordvoerster Linde Porter polsen ze nu zelfs naar juwelen en cashgeld, omdat steeds meer mensen een daglimiet instellen via hun bankapp. De politie benadrukt dat echte bankmedewerkers of agenten nooit zulke vragen stellen en al zeker niet aan huis komen. Wie zo'n telefoontje krijgt, moet meteen inhaken en aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. In Brugge heeft een 36-jarige vrouw uit Brussel zich moeten verantwoorden omdat ze deze zomer een praktisch rijexamen probeerde af te leggen onder de naam van een vriendin. Toen de examinator en een tolk haar daarop aanspraken, vluchtte ze in paniek het gebouw uit, sprong in haar wagen en reed weg, waarbij de 2 nog net konden wegspringen om niet aangereden te worden. De vrouw reed vervolgens tot in Aalst, waar ze door de politie werd tegengehouden. Ze had zich daar eerder al schuldig gemaakt aan gelijkaardige oplichting. De procureur vraagt 6 maanden cel met uitstel, de verdediging pleit voor een werkstraf. De rechter velde een scherp oordeel, het vonnis volgt op 22 oktober. Op een vlucht van Brussel naar Creta heeft ambulancier Dimitri de Vrieze uit Oedelem donderdagochtend het leven gered van een vrouw die plots onwel werd. Toen via de intercom werd gevraagd naar iemand met medische kennis, stapte hij meteen naar voren. De vrouw verloor het bewustzijn en Dimitri startte onmiddellijk met reanimatie. Na 10 minuten en het toedienen van zuurstof kwam ze opnieuw bij. Het toestel maakte een noodlanding in Zagreb, waar de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht. Dimitri, al 17 jaar ambulancier, kreeg van de crew een kaartje en een flesje cava, maar benadrukt dat hij gewoon deed wat nodig was. En tot slot nog mooi horecanieuws in Brugge. Vandaag opent op het Simon Stevenplein de allereerste West-Vlaamse vestiging van ramenrestaurant Umamido. Oprichter Guy Quirijnen lanceerde het concept in 2013 in Brussel en bouwde het uit tot een merk met 300 medewerkers. Het pand naast Pizza Hut was al langer in het vizier en krijgt een ruim terras en een volledig vernieuwd interieur

en gyoza. De zaakvoerder kijkt uit naar de mix van locals en toeristen in Brugge. Umamido is dagelijks open van 12 tot 22 uur. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

grootste gezelligheid en met de goede sfeer hier de avondspits door. Dat doe je bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Het is op deze vrijdag alweer dik ruim 6 over 5 geworden. En dat betekent dat we vertrokken zijn in het tweede deel van onze vrijdagse Welkom Thuis. Met nog 2 maal Geert naast ons die in onze studio komt zitten. Uiteraard ook nog een dagdagelijkse uitzending op de regel, waarvan we de jaren 70 nog eens aanspreken. En natuurlijk al de fijne Nederlandstalige hits van het moment. Waaronder deze Jannes en Dans tot de morgen met mij.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het erg rustig weer. De avond verloopt zomers, temperaturen zakken langzaam, maar uiteindelijk ja, zakken die natuurlijk wel, hoewel het is eigenlijk een zomerse nacht hoor, met minima die 13, 14 graden blijven vasthouden. Dat zijn echt heel erg hoge waarden voor de tijd van het jaar. Rustig weer ook, weinig wind, misschien vorming van wat lokale nevel of een heel klein beetje bewolking, maar het is toch het feit dat de opklaringen de overhand blijven houden. Ook morgen wordt een rustige dag, wel weer met wat meer wolken en iets lagere temperatuur dan vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De WBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

Top of the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468 48 0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be.

0: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Na, na, na, na. Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Dit is VBRO.

0: Bachata Baleando, Django Wagner bezingt het nog steeds. En zo staat hij trouwens ook in onze VBRO Top 30. Maar dat terzijde natuurlijk. En als we het over de Top 30 hebben, wel morgen zaterdag tussen 4 en 6. Dan zetten we de lijst van deze week nog eens netjes op een rij hier in je radio. Maar goed, nu vrijdag en welkom thuis in je radio. Nu met Christophe en op naar de top.
1: Zit jij in de put? Zie jij door de bomen geen bos meer?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ook eentje uit het collectief geheugen natuurlijk, maar vooral ook een terugblik naar 1977 met deze Raffaella Cara en Farla More Comitia Tu. Hier een fijne classic om deze Welkom Thuis alweer netjes af te ronden. We gaan het woord nog even doorgeven aan onze weerman. Heer Nasus, die blikt vooruit naar het weekend en de weersvoorspellingen. En ik zeg tot morgen, want dan ben ik er terug met de nieuwe VBRO Top 30 lijst. Geert, het is aan jou.
1: We krijgen dit weekend heel mooi zomersweer. Zaterdag zijn er wel tijdelijk weer wat meer wolken. We zagen het al eerder deze week dat dat al is gebeurd. Omdat er weer een staartje van een storing tot onze regio doordringt. Maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Zondag is dat weer een stuk warmer met maxima. Vergelijkbaar met vandaag 23, 24, 25 graden zelfs, met een zuidelijke wind. Zaterdag is die eerder noordoost, zondag dan weer zuidelijk. De nachten blijven erg zacht. Begin volgende week aanhoudend zomerse dagen, dinsdag en woensdag, zou het zelfs nog een stuk warmer kunnen worden. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op Zand in Brugge hebben donderdagavond zo'n 5000 studenten het nieuwe academiejaar ingezet tijdens Student Welkom op Zand. Vooral kabouter Plop zorgde voor een uitgelaten plein, terwijl Louis Flion uit Zedelgem het volledige publiek aan het zingen kreeg. Studentenfanfare Ad Omnes sloot traditiegetrouw af. Het evenement blijft jaar na jaar groeien. Alles verliep veilig en

0: Op met het verhaal dat er een verdachte transactie is onderschept en vragen vervolgens naar bankgegevens, waarna een zogenaamde collega de betaalkaarten komt ophalen. Volgens politiewoordvoerster Linde Poorter posen ze nu zelfs naar juwelen en cashgeld, omdat steeds meer mensen een daglimiet instellen via hun bankapp. De politie benadrukt dat echte bankmedewerkers of agenten nooit zulke vragen stellen en al zeker niet aan huis komen. Wie zo'n telefoontje krijgt, moet meteen inhaken en aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. In Brugge heeft een 36-jarige vrouw uit Brussel zich moeten verantwoorden omdat ze deze zomer een praktisch rijexamen probeerde af te leggen onder de naam van een vriendin. Toen de examinator en een tolk haar daarop aanspraken, vluchtte ze in paniek het gebouw uit, sprong in haar wagen en reed weg, waarbij de twee nog net konden wegspringen om niet aangereden te worden. De vrouw reed vervolgens tot in Aalst, waar ze door de politie werd tegengehouden. Ze had zich daar eerder al schuldig gemaakt aan gelijkaardige oplichting. De procureur vraagt 6 maanden cel met uitstel. De verdediging pleit voor een werkstraf. De rechter velde een scherp oordeel. Het vonnis volgt op 22 oktober. Op een vlucht van Brussel naar Creta heeft ambulancier Dimitri de Vrieze uit Oedelem donderdagochtend het leven gered van een vrouw die plots onwel werd. Toen via de intercom werd gevraagd naar iemand met medische kennis, stapte hij meteen naar voren. De vrouw verloor het bewustzijn en Dimitri startte onmiddellijk met reanimatie. Na 10 minuten en het toedienen van zuurstof kwam ze opnieuw bij. Het toestel maakte een noodlanding in Zagreb, waar de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht. Dimitri, al 17 jaar ambulancier, kreeg van de crew een kaartje en een flesje cava, maar benadrukt dat hij gewoon deed wat nodig was. En tot slot nog mooi horecanieuws in Brugge. Vandaag opent op het Simon Stevenplein de allereerste West-Vlaamse vestiging van ramenrestaurant Umamido. Oprichter Guy Quirijnen lanceerde het concept in 2013 in Brussel en bouwde het uit tot een merk met 300 medewerkers. Het pand naast Pizza Hut was al langer in het vizier en krijgt een ruim terras en een volledig vernieuwd interieur met meer dan 100 zitplaatsen. Umamido serveert huisgemaakte noedelsoep uit de centrale keuken in Zaventem, aangevuld met rice balls, bouwe buns en gyoza. De zaakvoerder kijkt uit naar de mix van locals en toeristen in Brugge. Umamido is dagelijks open van 12 tot 22 uur. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
2: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het erg rustig weer. De avond verloopt zomers, temperaturen zakken langzaam, maar uiteindelijk ja, zakken die natuurlijk wel, hoewel het is eigenlijk een zomerse nacht hoor, met minima die 13, 14 graden blijven vasthouden. Dat zijn echt heel erg hoge waarden voor de tijd van het jaar. Rustig weer ook, weinig wind, misschien vorming van wat lokale nevel of een heel klein beetje bewolking, maar het is toch het feit dat de opklaringen de overhand blijven houden. Ook morgen wordt een rustige dag, wel weer met wat meer wolken en iets lagere temperatuur dan vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: wel zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
4: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
3: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
4: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
3: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
4: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
3: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
4: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
3: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse.

0: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Dit is VBRO.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan ga met je mee, want ik laat je nu.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het in het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronse heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat wet wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 kan personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar een dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van dat systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. De man is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni De Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond is het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op Zand in Brugge hebben donderdagavond zo'n 5000 studenten het nieuwe academiejaar ingezet tijdens Sturend Welkom op Zand. Vooral kabouter Plop zorgde voor een uitgelaten plein, terwijl Louis Flion uit Zedelgem het volledige publiek aan het zingen kreeg. Studentenfanfare Ad Omnes sloot traditiegetrouw af. Het evenement blijft jaar na jaar groeien. Alles verliep veilig en zonder incidenten. De politie van Brugge waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers. De voorbije dagen maakten ze al meerdere slachtoffers. De daders bellen mensen op met het verhaal dat er een verdachte transactie is onderschept en vragen vervolgens naar bankgegevens, waarna een zogenaamde collega de betaalkaarten komt ophalen. Volgens politiewoordvoerster Linde Porter polsen ze nu zelfs naar juwelen en cashgeld, omdat steeds meer mensen een daglimiet instellen via hun bankapp. De politie benadrukt dat echte bankmedewerkers of agenten nooit zulke vragen stellen en al zeker niet aan huis komen. Wie zo'n telefoontje krijgt, moet meteen inhaken en aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. In Brugge heeft een 36-jarige vrouw uit Brussel zich moeten verantwoorden omdat ze deze zomer een praktisch rijexamen probeerde af te leggen onder de naam van een vriendin. Toen de examinator en een tolk haar daarop aanspraken, vluchtte ze in paniek het gebouw uit, sprong in haar wagen en reed weg, waarbij de twee nog net konden wegspringen om niet aangereden te worden. De vrouw reed vervolgens tot in Aalst, waar ze door de politie werd tegengehouden. Ze had zich daar eerder al schuldig gemaakt aan gelijkaardige oplichting. De procureur vraagt 6 maanden cel met uitstel. De verdediging pleit voor een werkstraf. De rechter velde een scherp oordeel. Het vonnis volgt op 22 oktober. Op een vlucht van Brussel naar Creta heeft ambulancier Dimitri de Vrieze uit Oedelem donderdagochtend het leven gered van een vrouw die plots onwel werd. Toen via de intercom werd gevraagd naar iemand met medische kennis, stapte hij meteen naar voren. De vrouw verloor het bewustzijn

vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht. Dimitri, al 17 jaar ambulancier, kreeg van de crew een kaartje en een flesje cava. Maar benadrukt dat hij gewoon deed wat nodig was. En tot slot nog mooi horecanieuws in Brugge. Vandaag opent op het Simon Stevenplein de allereerste West-Vlaamse vestiging van ramenrestaurant Umamido. Oprichter Guy Quirijnen lanceerde het concept in 2013 in Brussel en bouwde het uit tot een merk met 300 medewerkers. Het pand naast Pizza Hut was al langer in het vizier en krijgt een ruim terras en een volledig vernieuwd interieur met meer dan 100 zitplaatsen. Umamido serveert huisgemaakte noedelsoep uit de centrale keuken in Zaventem, aangevuld met rice balls, bao buns en gyoza. De zaakvoerder kijkt uit naar de mix van locals en toeristen in Brugge. Umamido is dagelijks open van 12 tot 22 uur. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez. Hey.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan met reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het in het personeelslid onderneemt. N-VA wil kom afmaken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat wet wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 kan personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar een dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van dat systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. De man is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni De Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond is het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO.
4: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kiriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: wel zich zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

vanmiddend in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Horn is stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettig hij zei, met haar gat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui. En vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge.